0: Fretteurafdeling van Discount Sonck vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonck in Herzelen. De prijzenbreker.
1: In het hart van Herzelen. Feel the music. Radio Star.

alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.

0: Cheers!
1: Van snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn.
2: This is
3: Summer.
4: Radio Star.
5: Your heart for us.
4: Feel the summer.

0: kampioen in vers. Dat is Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Er komen extra controles rond het naaktstrand van Bredenen aan de kust. De politie stelde dit jaar al 46 processen verbaal op voor onder meer openbare zedenschennis en seksuele handelingen op en rond het strand. Dat aantal ligt merkelijk hoger dan andere jaren. De politie is het beu en gaat op alle mogelijke tijdstippen onaangekondigde controles doen. Een vrachtwagen en een goederentrein zijn gisteravond met elkaar in botsing gekomen in het Antwerpse havengebied. Als bij wonder raakte niemand gewond en de brandweer concludeerde dat er ook geen gevaar is voor chemische lekken. De hinder bleef beperkt tot het goederenspoor. De FOD-economie kreeg de voorbije maand meer dan 160 klachten. Een drievoud van wat gebruikelijk is over valse webshops specifiek voor de verkoop van airco's. Onder invloed van de hittegolf bouwen oplichters valse sites met toestellen en installaties tegen aanlokkelijke prijzen. De airco's worden na betaling nooit geleverd. Wie fraude vermoedt, kan dit melden op Consumer Connect, een platform van de FOD. Er zijn 5 keer meer middelen nodig om de ebola-epidemie in Oost-Congo nog klein te krijgen. Anders zijn die gevolgen niet te overzien. Dat zegt de ebola-coördinator van de Verenigde Naties in het land. Er is hoge nood aan meer hulpgoederen, beschermingsmateriaal en medisch personeel. De voorbije 2 weken is het dodental haast verdubbeld naar bijna 1500. In buurland Oeganda zou de epidemie voorbij zijn. En de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999 komt eraan. Die zal te zien zijn op woensdag 12 augustus in de vroege avond. Kort voor de zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedenken. Het hoogtepunt komt om 20:13. Opgepast, je mag enkel naar het spektakel kijken met een speciale eclipsbril, anders riskeer je blijvende oogschade. Een zonsverduistering van dezelfde omvang is er daarna pas weer in 2081. Veel zon vandaag en af en toe wat stapelwolkjes. 23 graden aan zee en in de rest van het land maximaal van 27 tot 30 graden. In het uiterste zuidoosten is er later op de dag kans op een onweersbui.

0: GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: De man die geboren werd met een boormachine. In de ene en een hamer. In de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelf-centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe-het-zelf centrum. U zoekt het, wij hebben het.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15 uur de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18 uur is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2 uur met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4 uur geeft Nico het beste van zichzelf. Gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen. Op 8, 9 en 10 augustus. Goedemorgen. Radio.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik.

0: Delen, want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
3: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk, alles voor een heerlijke zomer.
4: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RadioStar15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van RadioStar. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.

0: Discountzone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzele. De prijzenbreker.
1: Er komen extra controles rond het naaktstrand van Bredene aan de kust. De politie stelde dit jaar al 46 processen verbaal op voor onder meer openbare zedenschennis en seksuele handelingen op en rond het strand. Dat aantal ligt merkelijk hoger dan andere jaren. De politie is het beu en gaat op alle mogelijke tijdstippen onaangekondigde controles doen. Een vrachtwagen en een goederentrein zijn gisterenavond met elkaar in botsing gekomen in het Antwerpse havengebied. Als bij wonder raakte niemand gewond en de brandweer concludeerde dat er ook geen gevaar is voor chemische lekken. De hinder bleef beperkt tot het goederenspoor. De FOD-economie kreeg de voorbije maand meer dan 160 klachten. Een drievoud van wat gebruikelijk is over valse webshops specifiek voor de verkoop van airco's. Onder invloed van de hittegolf bouwen oplichters valse sites met toestellen en installaties tegen aanlokkelijke prijzen. De airco's worden na betaling nooit geleverd. Wie fraude vermoedt, kan dit melden op Consumer Connect, een platform van de FOD. Er zijn 5 keer meer middelen nodig om de ebola-epidemie in Oost-Congo nog klein te krijgen. Anders zijn de gevolgen niet te overzien. Dat zegt de ebola-coördinator van de Verenigde Naties in het land. Er is hoge nood aan meer hulpgoederen, beschermingsmateriaal en medisch personeel. De voorbije 2 weken is het dodental haast verdubbeld naar bijna 1500. In buurland Oeganda zou de epidemie voorbij zijn. En de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999 komt eraan. Die zal te zien zijn op woensdag 12 augustus in de vroege avond. Kort voor de zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het hoogtepunt komt om 20:13. Opgepast, je mag enkel naar het spektakel kijken met een speciale eclipsbril, anders riskeer je blijvende oogschade. Een zonsverduistering van dezelfde omvang is er daarna pas weer in 2081. Veel zon vandaag en af en toe wat stapelwolkjes. 23 graden aan zee en in de rest van het land maximaal van 27 tot 30 graden. In het uiterste zuidoosten is er later op de dag kans op een onweersbui.
2: Goedemorgen, Studio Zonneveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging iCura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging iCura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Je hoort van ons. Radio Star.

0: De kracht van het hetzelfde. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen. Heeft het allemaal? Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
1: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
4: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
3: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Jupiler of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september.

Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2 uur met zanger Michael Angelo en papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4 uur geeft Nico het beste van zichzelf. Gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet. Statie Kermis Herzeelen. Op 8, 9 en 10 augustus.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: Vlaams minister van Welzijn Gené wil niet weten van hogere dagprijzen in woonzorgcentra. Ze reageert op de vraag van de sector om extra investeringen, bijvoorbeeld in airco, te kunnen doorrekenen aan de bewoners. Volgens Gené is dat geen optie. De minister wil wel bekijken hoe de overheid kan helpen om de gebouwen beter te beschermen tegen hitte. De dagprijs in een rusthuis ligt momenteel rond de €74. Al maar minder poetshulpen werken via dienstenchecks. Het waren er vorig jaar bijna 145.000, of zowat 3.000 minder dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De daling is het grootst in Vlaanderen. Dienstenchecks werden hier vorig jaar €1 duurder en ze zijn ook niet meer fiscaal aftrekbaar. Een tweede verklaring is dat meer mensen van thuis uitwerken en daardoor makkelijker zelf huishoudelijke taken kunnen uitvoeren. Bij een Russische aanval op een dorp in het centrum van Oekraïne zijn 6 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn 2 kinderen van 5 en 12 jaar. Een raket sloeg in op een gezinswoning. En een grootschalige drone-aanval op de hoofdstad Kiev eiste zeker 1 mensenleven. Bewoners moesten schuilen in een metrostation. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen nacht opnieuw doelen in Iran bestookt. De aanvallen volgen op de Iraanse aanvallen van gisteren. Iran vuurde toen verschillende raketten af op Amerikaanse sites in het Midden-Oosten. Eerder had de Amerikaanse president Trump al gewaarschuwd voor een harde vergelding. In Frankrijk zijn nieuwe bosbranden ontstaan. In de buurt van Dijon, in het oosten van het land, is al 125 hectare natuurgebied afgebrand. Er zijn voorlopig geen gewonden en raakten ook nog geen huizen beschadigd. In het zuiden van het land zijn opnieuw honderden mensen geëvacueerd voor een andere nieuwe brand. Ook in Griekenland blijven natuurbranden voor problemen zorgen. Onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar evacueren. De bluswerken verlopen bijzonder moeizaam door de hitte en de harde wind. We beginnen deze donderdag zonnig. Later neemt de kans op een onweersbui toe bij maxima tot 32 graden. Morgen krijgen we ook veel zon. Ook dan is er wel kans op enkele buien. We halen dan een graad of 29.
2: Feel the summer.
3: Studio Zonneveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RadioStar15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van RadioStar. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
5: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
3: Morwa?
2: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
4: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
5: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
6: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
7: In het hart van Herzelen. Feel the music. Radio Star.
8: Welkom bij Studio Solleveld.
9: Studio Solleveld.

0: Groenlaning Herzelen vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Vlaams minister van Welzijn Gené wil niet weten van hogere dagprijzen in woonzorgcentra. Ze reageert op de vraag van de sector om extra investeringen, bijvoorbeeld in airco, te kunnen doorrekenen aan de bewoners. Volgens Gené is dat geen optie. De minister wil wel bekijken hoe de overheid kan helpen om de gebouwen beter te beschermen tegen hitte. De dagprijs in een rusthuis ligt momenteel rond de 74 euro. Al maar minder poetshulpen werken via dienstenchecks. Het waren er vorig jaar bijna 145.000, of zowat 3.000 minder dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De daling is het grootst in Vlaanderen. Dienstenchecks werden hier vorig jaar 1 euro duurder en ze zijn ook niet meer fiscaal aftrekbaar. Een tweede verklaring is dat meer mensen van thuis uitwerken en daardoor makkelijker zelf huishoudelijke taken kunnen uitvoeren. Bij een Russische aanval op een dorp in het centrum van Oekraïne zijn 6 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn 2 kinderen van 5 en 12 jaar. Een raket sloeg in op een gezinswoning. En een grootschalige drone-aanval op de hoofdstad Kiev eiste zeker 1 mensenleven. Bewoners moesten schuilen in een metrostation. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen nacht opnieuw doelen in Iran bestookt. De aanvallen volgen op de Iraanse aanvallen van gisteren. Iran vuurde toen verschillende raketten af op Amerikaanse sites in het Midden-Oosten. Eerder had de Amerikaanse president Trump al gewaarschuwd voor een harde vergelding. In Frankrijk zijn nieuwe bosbranden ontstaan. In de buurt van Dijon, in het oosten van het land, is al 125 hectare natuurgebied afgebrand. Er zijn voorlopig geen gewonden en raakten ook nog geen huizen beschadigd. In het zuiden van het land zijn opnieuw honderden mensen geëvacueerd voor een andere nieuwe brand. Ook in Griekenland blijven natuurbranden voor problemen zorgen. Onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar evacueren. De bluswerken verlopen bijzonder moeizaam door de hitte en de harde wind. We beginnen deze donderdag zonnig. Later neemt de kans op een onweersbui toe bij maxima tot 32 graden. Morgen krijgen we ook veel zon. Ook dan is er wel kans op enkele buien. We halen dan een graad of 29.
2: Radio Star. GMP van Vlaanderen.

Deze hebben we thuis nog ergens op vinyl steken uit 1988. En een nummer 1, 2 weken op 1 doorbraak voor Salt and Pepper met Push It. Er waren dan heel wat opvolgers, maar in 91, 3 jaar later, dan scoorden ze nog eens een nummer 1 die 15 weken in de hitparade bleef staan. Dat was Let's Talk About Sex. Maar dit was de doorbraakhit uit de zomer van 88, 13 weken lang genoteerd in de hitparade, waarvan 2 op 1 Push It. Goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe koffiepauze. De voorlaatste alweer in deze werkweek / vakantieweek natuurlijk. Het is donderdag vandaag. We zijn 30 juli. De voorlaatste dag van de juli maand. De eerste maand vakantie zit er zo goed als op. Dank wel in de richting van onze voorafgaande collega's natuurlijk. Wij hebben weer heel wat fijne muziek in de aanbieding. En uiteraard halverwege deze koffiepauze dan kijken we even naar de weerupdaten. Zometeen al naar de agenda. De buurtconcerten op de buurt zitten. Wat is er komende dinsdag te doen? Welke formatie treedt erop? Ik vertel het jullie zometeen in deze koffiepauze. En verder heb ik Clouseau mee voor jullie. Lulu, dat is een terugblik naar het verleden natuurlijk. Inner City zit er ook aan te komen. Wildura, de Four Tops en zoveel meer om te blijven hangen hier bij ons Radio Star. Met nu uit 1996 deze Gusto, Let's All Chant. Goedemorgen.

0: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
1: De kracht van het doe-het-zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelf-centrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe-het-zelf-centrum. U zoekt het, we hebben het.
3: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
4: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: That's disgusting.
6: Op 8 augustus is hij er terug.
7: 8 augustus.
6: De heetste lijst van Vlaanderen.
7: De Zomer 100.
6: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100. Bij Star.
7: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
6: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampie, Andy, Stefanie.

62 jaar terug in het hitverleden voor deze staarklassieker van de Four Tops in 1964. Baby, I Need Your Loving. Net voor de reclame was ze de nummer 1 uit de hitparade met Shakira. En Burna Boy, Die Die, staat momenteel nummer 1 in de top 50 van het moment. En dan nu even kijken naar de buurtconcerten, want volgende week dinsdag 4 augustus is het weer zover. Dan kan je op de buurt zitten hier in Herzelen weer terecht voor de buurtconcerten. Met deze maal onstage hits van de jaren 50 tot nu met de formatie Bump. Het begint allemaal om 20 uur en het eindigt om middernacht. De buurtconcerten op de buurt zitten hier in Herzelen. Nu dinsdag 4 augustus met de formatie Bump. En wij nu in het drieluiken onderweg naar de weerupdate die eraan komt na No Doubt It's My Life. Wilt u dan zo meteen Omdat Ik Van Je Hou en deze Yazoo uit 82 Don't Go.

We gingen 23 jaar terug in het verleden met deze No Doubt en It's My Life hier bij Radio Star in de Koffiepauze. En net was er ook nog Wiltura, omdat ik van je hou. We zijn halverwege, tijd dus voor de weerupdate wel. De dag begon met een afwisseling van zon en wolken. Regelmatig zijn er brede opklaringen. Al trekken er ook gedurende dag wolkenvelden over. En plaatselijk kan daaruit zelfs een lichte spatregen vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. En de temperaturen die schommelen vandaag tussen 26 en 28 graden bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind. Morgen vrijdag laat de zon zich nog vaker zien. Het wordt een zomerse dag met lange zonnige perioden, afgewisseld door enkele stapelwolken. De kans op neerslag blijft bijzonder klein en de temperatuur die gaat morgen weer stijgen naar 27 tot 29 graden, terwijl een zwakke tot matige wind uit westelijke tot noordwestelijke richtingen voor wat verkoeling zorgt. Zaterdag voert de noordelijke luchtstroming iets minder warme, maar erg droge lucht aan. De nacht verloopt fris met nachtminima tussen 12 en 14 graden. Overdag is het aangenaam weer met heel wat zon en slechts enkele onschuldige wolken en maximumtemperaturen van 6, 27 graden bij een zwakke noordenwind. Zondag zet het fraaie zomerweer zich onverminderd voort. Dankzij de invloed van een uitloper van een hoge drukgebied blijft het droog en volop zonnig. De temperaturen stijgen opnieuw naar 29 graden. Er staat slechts een zwakke tot matige noordoostenwind. Maandag start stralend zonnig en wordt op veel plaatsen opnieuw tropisch warm met temperaturen van 30 tot 33 graden. In de loop van namiddag en avond neemt vanuit het westen bewolking toe en groeit de kans op een plaatselijke regen- of onweersbui. Aanvankelijk waait de wind zwak uit oostelijk tot veranderlijke richtingen. De weerupdate is nalezen, kan je op de sociale media van het weerstation Pajotland. En wij gaan naar 89 voor de Good Life van Inner City. Goedemorgen.

net iets meer dan een halve eeuw terug in het hitverleden, 52 jaar naar 1974 met Lulu, The Man Who Sold the World, de man die de wereld verkocht. Kan dat gebeuren? Nee, misschien niet, maar wel in het voetbal, want daar heeft Infantino er toch wel interesse in om het WK voor een groot deel te verkopen, een 20-30% van de aandelen. Maar ja, hij is uiteraard niet alleen en er komen heel wat tegenreacties van voetballanden, maar ook de UEFA zegt, ja, dit kan niet, maar ja, we zullen wel zien wat er gebeurt natuurlijk. En een van die mogelijke investeerders, dat zouden dan mensen zijn in nauw contact met Donald Trump. Je moet maar eens de kranten gaan lezen, het staat er vol van. Wij gaan alweer de laatste 20 minuten in van deze koffiepauze op donderdag 30 juli. Net was er ook nog in de city met The Good Life. En nu naar de reclame. Nadien is er Clouseau, dat ze de mooiste is. En dit is Annie Lennox samen met de Eurythmics en Love is a Stranger uit 1983.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al vier generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen.

Volgt door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, Ballonplooier Grimballo en rond 15 uur de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18 uur is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2 uur met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4 uur geeft Nico het beste van zichzelf, gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet, Statie Kermis Herzeelen op 8, 9 en 10 augustus.

Met deze Clouseau uit 1996 zijn we weer eens helemaal rond in ons uurtje koffie. Pauze dat ze de mooiste is. Voor de reclame nog de Eurythmics uit de 80s met Love is Stranger. Bedankt om te luisteren. Maak er nog een zeer fijne donderdag van met de collega's die eraan komen. Straks tussen 1 en 3, zoals gebruikelijk, onze PDG Patrick de Groot met het Land van de Groot. En wij zijn er morgen weer voor een laatste koffiepauze in deze werkweek / vakantieweek. Natuurlijk morgen vrijdag 31 juli, de laatste dag van de julimaand. Dan maar eerst nog genieten van deze 30 juli. Dat doen we nog richting 11 met Trinidad Cardona en Dinero. Maar ook deze live versie van Peter Gabriel en de Salisbury Hill. Tot morgen.

0: Discount Sonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: This summer, Radio Star, we're bringing the heat.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima, jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
3: Kiekeboe.
2: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salut daarmee.
2: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar... Helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: De muziek zegt alles.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469-199-799.
4: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzele. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RadioStar15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van Radio Star. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzele. Krachtig reinigen, stralend resultaat.
5: We gaan eten!
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
7: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
6: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

0: Discount Sonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: In het metrostation Beurs in Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een gewelddadig incident. Een van hen is er erg aan toe. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Het is ook onduidelijk of er al verdachten gearresteerd zijn. Het metrostation Beurs blijft de hele dag dicht en het tramverkeer op lijnen 4 en 10 tussen Le Monnier en het Noordstation werden even stilgelegd. Een huis in het centrum kost je al snel veel meer dan een gelijkaardige woning even verderop. Het prijsverschil kan oplopen tot 128.000 euro. Dat blijkt uit een analyse in het laatste nieuws. Je hoeft daarvoor niet 20 kilometer verder te verhuizen, want ook tussen naburige wijken zijn de verschillen groot. Vooral in Gent lopen de woningprijzen sterk uiteen. Het aantal buschauffeurs in ons land is voor het derde opeenvolgende jaar gestegen. Er is nog altijd een tekort, maar dat is fel verminderd in vergelijking met 2 jaar geleden. Toen werden nog 900 buschauffeurs gezocht, nu nog maar 300. Het tekort raakt geleidelijk weggewerkt door onder meer het succes van de flexijobs en de beperking van de werkloosheid in de tijd. Het dodental na de zware Russische raketaanvallen in Oekraïne is opgelopen tot 13. Nog eens 30 mensen raakten gewond. Het Russische leger bestookte onder meer de hoofdstad Kiev en de stad Lviv. Volgens Oekraïne vuurde het tientallen raketten en honderden drones af. Ook dook even een projectiel op in het Poolse luchtruim. Volgens Oekraïne een Russische kruisraket. Later verdween die weer van de radar. Bij de bosbranden in Griekenland zijn de voorbije 24 uur al zeker 3 brandweermannen om het leven gekomen. In verschillende dorpen op het eiland Kreta moesten al 8000 mensen hun huis verlaten door het naderende vuur. Het brandt ook op Paros en Lesbos. De ongunstige weersomstandigheden bemoeilijken de bluswerken. Door de felle wind kunnen geen blusvliegtuigen opstijgen. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het westen kunnen wat meer wolken voorkomen. Later neemt de bewolking overal toe en in het zuidoosten van het land kan het onweren. Aan zee stijgt de temperatuur tot 23 graden, in het binnenland tot 32. Morgen halen we een graad of 29 en kunnen er enkele buien vallen.

0: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
1: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
0: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
3: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
4: In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15 uur de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18 uur is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2 uur met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4 uur geeft Nico het beste van zichzelf. Gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen op 8, 9 en 10 augustus.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
2: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelfcentrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
1: Doe-het-zelf. U zoekt het, we hebben het.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen-Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
5: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

0: beenhouwerij van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
1: In het metrostation Beurs in Brussel zijn twee mensen gewond geraakt bij een gewelddadig incident. Een van hen is er erg aan toe. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Het is ook onduidelijk of er al verdachten gearresteerd zijn. Het metrostation Beurs blijft de hele dag dicht en het tramverkeer op lijnen 4 en 10 tussen Le Monnier en het Noordstation werden even stilgelegd. Een huis in het centrum kost je al snel veel meer dan een gelijkaardige woning even verderop. Het prijsverschil kan oplopen tot 128.000 euro. Dat blijkt uit een analyse in het laatste nieuws. Je hoeft daarvoor niet 20 kilometer verder te verhuizen, want ook tussen naburige wijken zijn de verschillen groot. Vooral in Gent lopen de woningprijzen sterk uiteen. Het aantal buschauffeurs in ons land is voor het derde opeenvolgende jaar gestegen. Er is nog altijd een tekort, maar dat is fel verminderd in vergelijking met 2 jaar geleden. Toen werden nog 900 buschauffeurs gezocht, nu nog maar 300. Het tekort raakt geleidelijk weggewerkt door onder meer het succes van de flexijobs en de beperking van de werkloosheid in de tijd. Het dodental na de zware Russische raketaanvallen in Oekraïne is opgelopen tot 13. Nog eens 30 mensen raakten gewond. Het Russische leger bestookte onder meer de hoofdstad Kiev en de stad Lviv. Volgens Oekraïne vuurde het tientallen raketten en honderden drones af. Ook dook even een projectiel op in het Poolse luchtruim. Volgens Oekraïne een Russische kruisraket. Later verdween die weer van de radar. Bij de bosbranden in Griekenland zijn de voorbije 24 uur al zeker 3 brandweermannen om het leven gekomen. In verschillende dorpen op het eiland Kreta moesten al 8000 mensen hun huis verlaten door het naderende vuur. Het brandt ook op Paros en Lesbos. De ongunstige weersomstandigheden bemoeilijken de bluswerken. Door de felle wind kunnen geen blusvliegtuigen opstijgen. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het westen kunnen wat meer wolken voorkomen. Later neemt de bewolking overal toe en in het zuidoosten van het land kan het onweren. Aan zee stijgt de temperatuur tot 23 graden, in het binnenland tot 32. Morgen halen we een graad of 29 en kunnen er enkele buien vallen.
2: De muziek zegt alles.
3: Patrick de Groot.

Hoewel de band begin de jaren 80 na enkele albumwissels uit elkaar ging, kreeg Driver's Seat in 1991 plotseling een gigantische revival. Het nummer werd prominent gebruikt in iconische commercials van Pioneer Autoradio's en werd opgenomen in de soundtrack van de cultfilm Boogie Nights. Driver's Seat met Sniffen Tears hier bij Radio Star op deze donderdag 30 juli. Dit zijn de Dinky Toys uit 1991. My Day Will Come.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzele aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzele. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RADIOSTAR15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van Radio Star. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzele. Krachtig reinigen, stralend resultaat.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
5: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Nooduitgang is een aangrijpende en diepzinnige single van de populaire Vlaamse zanger Meteor. Het nummer werd uitgebracht op 28 mei dit jaar en geldt als een van zijn belangrijkste releases van deze zomer. Dit komt uit het jaar 1979. Chic, I Want Your Love.

Deze plaat is een duet tussen de Amerikaanse rockzanger Suzy Quatro en de Britse zanger Chris Norman. Het was voor Norman zijn allereerste single als solo-artiest. Stumble it in hierbij, Star. Dit is Big Mountain, Baby, I Love Your Way.

De achtergrondzang op deze plaat werd verzorgd door de legendarische formatie The Temptations, waaronder Rick James en neef Melvin Franklin. Je hoort heel duidelijk, she's a very kinky girl, meezingend super freak van Rick James hier bij jouw radio. Dit is Ed Sheeran met zijn single uit het jaar 2017, Galway Girl.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.watervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
4: Disgusting. Op 8 augustus is hij er terug.
5: 8 augustus.
4: De heetste lijst van Vlaanderen.
5: De Zomer 100.
4: 15 jaar radiotraditie.
5: De Zomer 100. Bij Star. Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
4: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampie, Andy, Stefanie en...
6: Davy de Bruin.
7: Geen zomer zonder Radio Star.

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: Radio Star. Je hoort van ons.
2: Patrick de Groot.

Zanger Peter Hutton schreef de tekst nadat hij gefascineerd raakte door de historische verhalen over het onofficiële kerkbestand tijdens de Eerste Wereldoorlog. In december 2014 legden Duitsers en Britse soldaten spontaan de wapens neer in het niemandsland It's No Man's Land Together om samen kerst te vieren, cadeaus uit te wisselen en te voetballen. En deze plaat kwam eruit. All Together Now, zingen van Form in het tweede deel, hierbij staan op deze moment.

0: GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd. In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kitshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15 uur de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18 uur is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2 uur met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4 uur geeft Nico het beste van zichzelf. Gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen op 8, 9 en 10 augustus.
4: De zon op jouw radio.
5: Feel the music.
4: Radio Star.

Gisteren van Maxime, een track waarin hij die herkenbare gevoelige popsound combineert met een heerlijke beat. De man die we natuurlijk allemaal kennen van Like Me, maar die als solo-artiest inmiddels niet meer weg te denken is uit de hitlijsten. Dit is een ander kaliber, Sister Sledge uit 1981, American Girls. Well,

prachtige elektronische pop van de Britse pioniers, afkomstig van hun succesvolle album The Pacific Age en destijds een dikke top 15 was in de hitparade, de OMD met Live and Die. Verdammt, ik liebe dich, dat is onze volgende man uit 1990, Matthias Schwein. Ik zie je

De drie broers Patrick, Chris en Alex Gibson met hun onvervalste, opzwepende Latijnse discobeats uit de overgang van de jaren 70 naar de jaren 80. Je hoorde de Gibson Brothers met ultieme feelgoodplaat, Que Sera Mi Vida. Dit zijn ook de Chainsmokers, Illenium en Lennon Stella. Take away. Yeah.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzele kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
3: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
5: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar... Helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
6: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, Thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
7: Summertime.
8: Geen zomer zonder raad.

Paul Simon nam ons zojuist mee terug naar 1980 met Late in the Evening. Een nummer dat overduidelijk bewijst dat de beste verhalen en de beste muziek pas ontstaan wanneer het eigenlijk al veel te laat is om nog fatsoenlijk op te staan voor naar je werk morgen. Late in the Evening, dus dat allemaal hier bij Radio Star. Dankjewel om te luisteren op deze donderdag 30 juli. Ik neem afscheid van jullie met de plaat van M. People Don't Look Any Further. Nog veel plezier met radio-collega's, met Star, blijf luisteren. Morgen zijn we vrijdag, dan zijn we er weer. Tot dan.

Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen. Goedemiddag.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
1: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit onze bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
5: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
7: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star. Yeah.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
3: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RadioStar15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van Radio Star. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.
5: That is zomer.
6: That's disgusting.
7: Op 8 augustus is hij er terug.
8: 8 augustus.
7: De heetste lijst van Vlaanderen.
8: De Zomer 100.
7: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100 bij Star.
8: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
7: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampy, Andy, Stefanie en...
9: Levi de Bruin.
10: Want het duurt toch maar even.
2: De muziek zegt alles. Radio.

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Zonk in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De Nederlandse voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, moet 14 jaar naar de gevangenis. Dat is beslist op het grote Costa-proces in Tongeren. Spilfiguur Leidekkers moet ook een boete van 400.000 euro betalen. Hij houdt zich wellicht schuil in Sierra Leone. Enkele andere kopstukken kregen een lichtere straf dan het parket had gevraagd. Volgens de rechter komt dat omdat de procedures lang aangesleept hebben. In totaal stonden ruim 50 mensen terecht voor de invoer van meer dan 25 ton cocaïne uit Costa Rica via de haven van Antwerpen. De veroordeelden kunnen wel nog in beroep gaan tegen het vonnis. Sinds het begin van de oorlog in Iran zijn al zo'n 200.000 Vlamingen veranderd van energieleverancier. Dat is het hoogste aantal sinds 2022. Toen zorgde vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voor een golf van overstappen. De meeste mensen ruilden een variabel contract in voor een vast. Vooral de grote spelers verloren veel klanten. Engie, Luminus en Eneco zagen er tienduizenden vertrekken. Bij de natuurbrand in het Franse Dijon in het oosten van het land zijn twee brandweermannen lichtgewond geraakt. Het vuur heeft zich verspreid tot 140 hectare. Meer dan de helft daarvan is in vlammen opgegaan. De brand is wel onder controle en woningen konden gevrijwaard blijven. In het departement Gironde in het zuiden blijft de situatie intussen verbeteren. Zo'n 84.000 mensen kunnen vandaag terug naar huis. Pakistan wil opnieuw als bemiddelaar optreden in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Pakistan wil weer werken aan een staakt het vuren. De aanvallen gaan intussen wel gewoon door. Jordanië onderschepte zeker 5 Iraanse raketten en in Iran zelf kwamen 3 mensen om het leven bij de Amerikaanse aanvallen van afgelopen nacht. Zangeres Isabella A. heeft borstkanker. Dat heeft haar management bekendgemaakt. De zangeres grapt al haar optredens en trekt zich ook terug uit Zomerhit van de VRT. Isabella A. zal de nodige tijd nemen voor haar behandeling en herstel. Ze is 51. Het is wisselend bewolkt en vooral in het oosten van het land kan het onweren. De temperatuur schommelt tussen 24 graden aan de kust en 32 in het binnenland. Ook morgen wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft dan overwegend droog bij een graad of 30.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salu dan, hè.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar... Helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: This summer, Radio Star, we're bringing the heat.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
2: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt.

0800-799-799. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15 uur de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18 uur is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2:00 met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4:00 geeft Nico het beste van zichzelf, gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen op 8, 9 en 10 augustus.

0: Discount Song, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: De Nederlandse voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, moet 14 jaar naar de gevangenis. Dat is beslist op het grote Costa-proces in Tongeren. Spilfiguur Leidekkers moet ook een boete van 400.000 euro betalen. Hij houdt zich wellicht schuil in Sierra Leone. Enkele andere kopstukken kregen een lichtere straf dan het parket had gevraagd. Volgens de rechter komt dat omdat de procedures lang aangesleept hebben. In totaal stonden ruim 50 mensen terecht voor de invoer van meer dan 25 ton cocaïne uit Costa Rica via de haven van Antwerpen. De veroordeelden kunnen wel nog in beroep gaan tegen het vonnis. Sinds het begin van de oorlog in Iran zijn al zo'n 200.000 Vlamingen veranderd van energieleverancier. Dat is het hoogste aantal sinds 2022. Toen zorgde vooral de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voor een golf van overstappen. De meeste mensen ruilden een variabel contract in voor een vast. Vooral de grote spelers verloren veel klanten. Engie, Luminus en Eneco zagen er tienduizenden vertrekken. Bij de natuurbrand in het Franse Dijon in het oosten van het land zijn twee brandweermannen lichtgewond geraakt. Het vuur heeft zich verspreid tot 140 hectare. Meer dan de helft daarvan is in vlammen opgegaan. De brand is wel onder controle en woningen konden gevrijwaard blijven. In het departement Gironde in het zuiden blijft de situatie intussen verbeteren. Zo'n 84.000 mensen kunnen vandaag terug naar huis. Pakistan wil opnieuw als bemiddelaar optreden in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Pakistan wil weer werken aan een staakt het vuren. De aanvallen gaan intussen wel gewoon door. Jordanië onderschepte zeker 5 Iraanse raketten en in Iran zelf kwamen 3 mensen om het leven bij de Amerikaanse aanvallen van afgelopen nacht. Zangeres Isabella A. heeft borstkanker. Dat heeft haar management bekendgemaakt. De zangeres grapt al haar optredens en trekt zich ook terug uit Zomerhit van de VRT. Isabella A. zal de nodige tijd nemen voor haar behandeling en herstel. Ze is 51. Het is wisselend bewolkt en vooral in het oosten van het land kan het onweren. De temperatuur schommelt tussen 24 graden aan de kust en 32 in het binnenland. Ook morgen wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft dan overwegend droog bij een graad of 30.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
3: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
4: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
5: Is uw terras groen uitgeslagen? Ziet uw oprit er aangetast uit door weer en wind? Of kan uw bedrijfsterrein een grondige opfrisbeurt gebruiken? Dan is er WS Cleaning uit Herzelen. Met professionele hoge drukreiniging laat WS Cleaning uw oprit, terras of bedrijfsterrein weer stralen als nieuw. Snel, grondig en met oog voor detail. Vermeld de code RadioStar15 bij uw aanvraag en ontvang meteen 15% korting op uw offerte. Exclusief voor luisteraars van RadioStar. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via wscleaning.be. WS Cleaning uit Herzelen. Krachtig reinigen, stralend resultaat.
6: De muziek zegt alles.

time. Radio Star.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan?
2: Ze zouden het moeten uitvinden.
1: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
4: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
3: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
5: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
4: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Geen zomer zonder Radio Star.

0: Maak gebruik van de promos bij Discountsonk. Want het leven is al duur genoeg.
1: In de Spaanse enclave Ceuta, die grenst aan Marokko, is de humanitaire noodtoestand uitgeroepen. De voorbije dagen was er een uitzonderlijk grote toestroom van migranten. Meer dan 1500 op 3 dagen tijd. En de opvangcentra zitten overvol. Lokale media tonen beelden van tientallen mensen die vanuit Marokko naar de kust van het gebied zwemmen. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken belooft spoedoverleg. In Weelde in de Noorderkempen is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een man van 51 kwam tijdens de industriële schoonmaak van een GFT-container tussen de klep van een machine te zitten. Hij raakte niet meer bij de noodknop en stierf ter plaatse. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. De brandweer in Gent zal nog tot morgenochtend moeten nablussen bij een recyclagebedrijf in het havengebied. Nadat eerst een beperkte brand woedde, had een grote afvalhoop op het bedrijfsterrein vuur gevat. En het duurde uren voor die brand onder controle was. Buurtbewoners moeten zeker vanavond nog ramen en deuren gesloten houden. Bij de brand vielen geen gewonden. In Sint-Gilles-Waas heeft het gemeentebestuur geen meerderheid meer nadat een gemeenteraadslid van N-VA, de partij die ook de burgemeester levert, verder zetelt als onafhankelijke. De onvrede zou voortkomen uit een gemiste functie als schepen en het raadslid zou intussen meer in het buitenland vertoeven dan in België. Burgemeester Daniels zegt dat hij niet op zoek gaat naar een nieuwe meerderheid. Enkele agenten van de Brusselse politie zijn gewond geraakt bij rellen met fans van de Zweedse voetbalclub Hammarby. Die waren samengetroept op het beursplein en staken Bengaals vuur af. De politie moest traangas inzetten om de hooligans uiteen te drijven. Anderlecht speelt vanavond thuis tegen Hammarby in de voorrondes van de Europa League. Het moet winnen na het 1-1 gelijkspel in Zweden. Afwisselend zon en wolken met soms een korte bui. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar opnieuw erg warm. In de Kempen zo'n 30 graden.
2: Hey,
3: Toma, ketoma.
2: Het is zomer op je radio.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
3: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
2: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
4: That's disgusting.
5: Op 8 augustus is hij er terug.
6: 8 augustus.
5: De heetste lijst van Vlaanderen.
6: De Zomer 100.
5: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100 bij Star.
6: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
5: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampie, Andy, Stefanie en...
7: Davy de Bruin. Radio Star.
8: Je hoort van ons.
7: Met een hart voor Herzelen.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
0: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: De muziek zegt alles.

0: kampioen in vers. Dat is Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: In de Spaanse enclave Ceuta, die grenst aan Marokko, is de humanitaire noodtoestand uitgeroepen. De voorbije dagen was er een uitzonderlijk grote toestroom van migranten. Meer dan 1500 op 3 dagen tijd. En de opvangcentra zitten overvol. Lokale media tonen beelden van tientallen mensen die vanuit Marokko naar de kust van het gebied zwemmen. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken belooft spoedoverleg. In Weelde in de Noorderkempen is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een man van 51 kwam tijdens de industriële schoonmaak van een GFT-container tussen de klep van een machine te zitten. Hij raakte niet meer bij de noodknop en stierf ter plaatse. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de precieze omstandigheden van het drama. De brandweer in Gent zal nog tot morgenochtend moeten nablussen bij een recyclagebedrijf in het havengebied. Nadat eerst een beperkte brand woedde, had een grote afvalhoop op het bedrijfsterrein vuur gevat en het duurde uren voor die brand onder controle was. Buurtbewoners moeten zeker vanavond nog ramen en deuren gesloten houden. Bij de brand vielen geen gewonden. In Sint-Gilles-Waas heeft het gemeentebestuur geen meerderheid meer nadat een gemeenteraadslid van N-VA, de partij die ook de burgemeester levert, verder zetelt als onafhankelijke. De onvrede zou voortkomen uit een gemiste functie als schepen en het raadslid zou intussen meer in het buitenland vertoeven dan in België. Burgemeester Daniels zegt dat hij niet op zoek gaat naar een nieuwe meerderheid. Enkele agenten van de Brusselse politie zijn gewond geraakt bij rellen met fans van de Zweedse voetbalclub Hammarby. Die waren samengetroept op het beursplein en staken Bengaals vuur af. De politie moest traangas inzetten om de hooligans uiteen te drijven. Anderlecht speelt vanavond thuis tegen Hammarby in de voorrondes van de Europa League. Het moet winnen na het 1-1 gelijkspel in Zweden. Afwisselend zon en wolken met soms een korte bui. Morgen hetzelfde weerbeeld, maar opnieuw erg warm. In de Kempen zo'n 30 graden.

0: de zomer bij Radio Star. Radio Star.
1: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
0: Radio Star.
2: Je hoort van ons.
0: Feel the summer.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
3: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
5: That is zomer.
6: That's disgusting.
7: Op 8 augustus is hij er terug.
8: 8 augustus.
7: De heetste lijst van Vlaanderen.
8: De Zomer 100.
7: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100. Bij Star.
8: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
7: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampie, Andy, Stefanie.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
3: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
5: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Zonk. Discount Zonk, de prijzenbreker.
1: Goedenavond. Radio.

0: Discount Zonk, herzelen. Onze wekelijkse promo's zijn niet te versmaden.
1: Goedenavond.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Zonk. Discount Zonk, de prijzenbreker.
1: Summer, summer, summertime. Radio Star.
2: Cause this is Africa.
1: Radio Star.
3: Welcome to the summer.

Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen. Feel the summer.

Hey, het is zomer op je radio. Geen zomer zonder Radio Star. Ja!